0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: News. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar-series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejčí. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden en spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict en Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding: de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden en spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict en Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegask heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de grenscontrole staat een file op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer vanaf 7 naar een kwartier vertraging. En door werkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Knoopend Everdingen 4 kilometer file.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende 2 jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 3 kilometer file. A15 Rotterdam-Nijmegen staat bij afrit Arkel 4 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk 6 kilometer file door een spoedrem.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knopert Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens 20 minuten vertraging door de grenscontroles, 3 kilometer file. Door het spoedreparaties de A59 Knopert Zonzeel richting Den Bosch is dicht bij Waalwijk. 7 kilometer file vanaf Knopert Hooipolder komt door asfalteringswerkzaamheden. En dat duurt tot 13 juli 6 uur 's ochtends. Verkeer moet via de af- en oprit.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaar liggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud-international benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 5 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A7 Groningen richting de Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file. A28 Zwolle richting Groningen tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. A50 Arnhem richting Os bij de Waalbrug bij Ewijk. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de N304 Apeldoorn-Ede 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoenderloo en Otterlo. A76 Geleen Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishte in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batadorp 5 kilometer file. A7 Groningen-Duitse grens, een half uur vertraging aan de grens door de controles. A27 Utrecht-Gorkum door werkzaamheden 5 kilometer file bij knooppunt Everdingen. A28 Zwolle-Groningen 4 kilometer file bij Hoogeveen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiër zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 1 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Er is heel veel vertraging aan de Duitse grens op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans is de vertraging 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum voor de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum 20 minuten extra reistijd. Door een spoedreparatie ook veel oponthoud op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk. Moet je rekening houden met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht omdat er opnieuw moet worden geasfalteerd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook ongeveer een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: in het kort.
1: Gevechtssporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi voor een gevecht met Max Holloway. Ierse MMA-vechter stond de afgelopen jaren vooral buiten de sportwereld in de schijnwerpers door zijn verleden en zijn gebruikelijke grootspraak. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de stare-down liepen de spanningen tussen de twee vechters al hoog op toen McGregor de bril van Holloway weggooide en ze uit elkaar gehaald moesten worden. Voor McGregor is het zijn eerste optreden sinds 2021. Na een scheenbeenbreuk kampt hij met fysieke problemen en een schorsing van 18 maanden voor het missen van dopingcontroles. Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Bij elkaar staat er 135 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Geldermalsen is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Ook op de A7 Groningen-Duitse grens een lange file tussen Oudeschans en de Duitse grens. Ruim 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A9 veroorzaakt file van Diemen naar Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer. Daar een kwartier op onthoud. De afrit is daar dicht. Door wegwerkzaamheden op de A27 van Utrecht naar Gorkum file tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Daar sta je 20 minuten vast. De A50 is afgesloten en daardoor rijden veel mensen om via de N304 Apeldoorn-Ede. Daardoor tussen Hoenderloo en Otterloo 25.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat de teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken vandaag vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Den Bosch naar Utrecht, tussen Geldermalsen en Knooppunt Everdingen, is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A7 Groningen-Duitse grens, tussen Oudeschans en de Duitse grens, een half uur oponthoud. Op de A9 zijn een paar ongelukken gebeurd. Van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer ging het mis. De afrit is daar dicht. De vertraging vanaf Amstelveen ongeveer 10 minuten. Verderop bij Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Daar is maar 1 rijstrook open. Vanaf Bad Hoeverdorp kom je daardoor ook in de file. En daar is de vertraging zelfs een uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaar liggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht het tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg met onder andere file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 35 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar veroorzaakt een ongeluk veel file bij Haarlem-Zuid. Daar is maar één rijstrook open en dat kost je vanaf Bad Hoeverdorp 40 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook bijna 40 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud International benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraken hierover leidden tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishten in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering.

0: Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat meer dan 100 kilometer file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Staat daar van 9 kilometer stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn nog een uur lang twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht bij afrit Zwifterband. Dat komt door een ongeluk. Door werkzaamheden is de A27 Utrecht richting Gorkum dicht bij knooppunt Everdingen. 5 kilometer file. Door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo 3 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiër zich laat omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Wegwerkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken ook vandaag weer vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Over 9 kilometer file, veel vertraging. 2 rijstroken zijn tot 4:15 dicht. Omrijden via Utrecht via de A27, A12 en de A50. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 6 kilometer file bij Roelevarensveen door werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord is de rijbaan dicht door een ongeluk bij afrit Zwifterband. Verkeer moet er via de vluchtstrook langs. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hout en Knoopend Everdingen 5 kilometer file door werkzaamheden.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gevechtsporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi voor een gevecht met Max Holloway. Ierse MMA-vechter stond de afgelopen jaren vooral buiten de sportwereld in de schijnwerpers door zijn verleden en zijn gebruikelijke grootspraak. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de stare-down liepen de spanningen tussen de twee vechters al hoog op toen McGregor de bril van Holloway weggooide en ze uit elkaar gehaald moesten worden. Voor McGregor is het zijn eerste optreden sinds 2021. Na een scheenbeenbreuk kampt hij met fysieke problemen en een schorsing van 18 maanden voor het missen van dopingcontroles. Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Hoenderlo en Kootwijk 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten extra reistijd. En verder is de Haringvlietbrug op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam in beide richtingen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6 motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat de teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 30 kilometer file in heel Nederland. Valt dus wel mee op dit moment. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de tijdverlies een kwartier door wegwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam problemen bij de Haringvlietbrug. Dat komt door technische problemen. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht. En door de afsluiting van de A50 is het ook extra druk op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fernando Alonso heeft nog geen concrete plannen voor de periode na zijn actieve loopbaan in de Formule 1. Spanjaard geeft aan dat hij nog geen idee heeft wat hij precies gaat doen als hij al besluit te stoppen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alonso koppelt zijn toekomstvisie los van het aankomende upgradepakket van zijn team Aston Martin, dat voor de race in Hongarije gepland staat. Wel heeft hij aangegeven rond de zomerstop een beslissing te gaan nemen over zijn verdere carrière. Aanhoudende vragen over voor zijn sportieve toekomst namen onlangs weer toe, nadat hij zelf liet weten dat de Grand Prix van Barcelona zijn laatste keer op die locatie zou zijn. Hoewel hij geen definitief plan heeft klaarliggen, sluit Alonso een langer verblijf in de autosport zeker niet uit. Hij toont interesse in een hernieuwde uitdaging, bijvoorbeeld in het endurance racen, bij voorkeur samen met Max Verstappen. En daarnaast blijft het winnen van de Dakar Rally een groot doel op zijn verlanglijst. En mocht de tweevoudig wereldkampioen stoppen met racen, dan overweegt hij bovendien een niet rijdende rol binnen Aston Martin om zijn decennia lange expertise in de sport te delen. Aston Martin heeft de intentie uitgesproken om de ervaren coureur te behouden en hoopt hem met de komende technische updates te kunnen overtuigen om langer in de koningsklasse van de sport actief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn standpunt over Sarina Wiegman als eventueel bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Oud-international benadrukt dat een vrouw aan het roer bij Oranje voorlopig niet mogelijk is. Zijn eerdere uitspraak hierover leidde tot veel discussie, waaronder kritiek van de sportminister Mirjam Sterk. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Hooijdonk verklaarde dat een vrouwelijke bondscoach in de toekomst wel kan, maar dat de tijd daar nu absoluut nog niet rijp voor is. Volgens hem is Wiegman niet de juiste persoon om de vertrokken Ronald Koeman nu op te volgen. Hij stelt dat een coach veel bagage en een duidelijke voetbalvisie moet hebben en dat Wiegman nog de ervaring mist op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Daarnaast herhaalt de analist zijn argument over de culturele achtergrond van spelers. Volgens hem hebben veel voetballers een afkomst uit culturen waarin de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man. En sommige spelers zouden een vrouw als coach daarom niet accepteren. Van Hooijdonk benadrukt dat dit geen persoonlijke mening is, maar een constatering van een feit dat iedereen ziet, maar niemand durft te benoemen. Hij voegt eraan toe dat dit niet zijn eigen standpunt is en dat het niet laat zien hoe hij er zelf naar kijkt. Sportminister Mirjam Sterk noemt de uitspraken onbegrijpelijk en geeft juist aan graag een vrouw als bondscoach te willen zien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijke record op de 400 meter geëvenaard. Nederlandse atleten finishten in een tijd van 49,58 seconden, eindigde daarmee op de vijfde plaats. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze tijd evenaart Klaver haar prestatie van 2 jaar geleden in Londen. Ze blijft hiermee ook de nummer 2 op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter Femke Bol. En na afloop liet ze weten dat de race voor haar gevoel niet eens zo goed ging, maar dat ze super blij is met haar tijd. Het geeft haar veel vertrouwen dat er nog ruimte is voor verbetering. Dan was er natuurlijk in Monaco ook een beste. Dat is Marilady Paulino. Zij is de regerend Olympisch en wereldkampioene. 48,67 was haar tijd. Op de 100 meter hoorde was er een Nederlands succes voor Nadine Visser. Eindigde als derde in een tijd van 12,49 seconden. Net iets boven haar beste seizoentijd van 12,41. Het absolute hoogtepunt in Monaco kwam op naam van Emmanuel Wanjoni. De Keniaanse atleet verbrak het 27 jaar oude wereldrecord op de 1000 meter. Wanjoni, die regerend Olympisch zijn wereldkampioen is op de 800 meter, klokt een tijd van 2 minuten 11,83 seconden. En daarmee verbreekt hij het record dat sinds 1999 stond. 1000 meter is een ongebruikelijke afstand, staat daarom officieel niet op het programma van de Olympische Spelen of de WK's.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 18-jarige Australische sprinter Goud Goud komt de rest van dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Uit een scan is gebleken dat het atletiek talent een pees in zijn linker hamstring heeft gescheurd. En dat gebeurde tijdens een training in Brisbane. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goud laat weten heel erg teleurgesteld te zijn in een reactie, maar hij begrijpt dat dit soort blessures bij de sport horen. Sprinter richt zich volledig op zijn herstel in de komende weken en maanden, met als doel natuurlijk om volgend jaar sterker terug te keren. Door die blessure mist hij wel het WK voor atleten onder de 20 jaar in het Amerikaanse Eugene. En daar gold hij als topfavoriet op de 200 meter. Ouders van het sprinttalent emigreerden vanuit Soedan naar Australië. En zelf wordt hij inmiddels beschouwd als een van de meest veelbelovende atleten wereldwijd. Als 16-jarige verbrak hij het nationale record op de 200 meter met een tijd van 20,04 seconden. En daarmee was hij destijds sneller dan de legendarische Jamaicaanse sprinter Usain Bolt op diezelfde leeftijd. En Bolt liet weten dat hij hoopt dat de jonge Australiërs zich laten omringen door de juiste begeleiding, vooral om gefocust te blijven. Na zijn sportieve prestaties is er recent ook duidelijkheid gekomen over zijn naam. Zijn vader heeft uitgelegd dat er een administratieve fout is ingeslopen aan de kant van de Soedanese overheid. En dus zit er een spelfout in de achternaam. De officiële registratie wijkt af van de eigenlijke familienaam. En die is Quad.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gevechtsporter Conor McGregor keert de komende nacht na 5 jaar afwezigheid terug in de UFC-kooi.

0: Die schorsing liep in maart af. Buiten de ring werd McGregor na beschuldigingen van seksueel misbruik door een civiele rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot een schadevergoeding van €250.000. Een strafzaak volgde er destijds niet vanwege gebrek aan bewijs. UFC-baas Dana White verwacht desondanks een recordopbrengst voor de ontmoeting in Las Vegas. McGregor zelf liet weten dat hij Holloway zal vernietigen. Herinnerde hem aan hun eerdere gevecht in 2013, waarna Holloway de arena in een rolstoel moest verlaten. McGregor won destijds via een unanieme jurybeslissing, maar de volgers betwijfelen nu of McGregor zijn oude niveau nog wel kan halen. Terwijl Holloway inmiddels geldt als een van de beste vedergewichten aller tijden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi-teambaas Mattia Binotto wil dat de FIA het huidige upgrade-systeem voor motoren heroverweegt. Volgens Binotto misbruiken teams het zogenoemde ADUO-systeem om zo extra ontwikkelingsruimte te krijgen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op nadat Mercedes toestemming heeft gekregen voor extra aanpassingen aan de krachtbron. Mercedes motor geldt als de sterkste van het veld en het team won 7 van de eerste 9 Grand Prix. En toch krijgt de fabrikant extra ruimte, omdat de FIA bij de beoordeling eigenlijk alleen maar naar het vermogen van de V6-motor kijkt. De V6 van Red Bull Ford Powertrains werd daarentegen aangewezen als de absolute maatstaf, waardoor dat team juist geen extra upgrades mag uitvoeren buiten het beperkte schema. Red Bull vocht die uitkomst zonder succes aan bij de bond. Concurrenten vermoeden dat partijen als Mercedes en Ferrari mogelijk bewust vermogen achterhouden om het systeem te bespelen. Binotto deelt die zorgen en stelt dat teams met een snelle auto hun motor niet volledig hoeven te pushen en hierdoor krijgen ze onterecht extra ontwikkelingsmarge. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld als een vangnet voor fabrikanten die echt achterlopen, zoals nieuwkomer Audi of Honda. Ander probleem is dat teams met de verkregen tokens de volledige motor mogen vernieuwen, inclusief de hybride onderdelen. En hierdoor kunnen fabrikanten hun totale prestaties flink verbeteren zonder de V6 krachtiger te maken, waardoor ze ook in de toekomst recht houden op extra upgrades. FIA wilde zelf meer factoren meewegen, maar de fabrikanten hielden dat destijds tegen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Disco. X on

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraag.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.

0: opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraaid.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.